I'm trocht in de tremel ri. Is ma wanen to pleasure as na kunsen chiel. Mas mala to prier se. Talumse story nu kunnele moet le hele jager doos. Skrudo belk, gramedy. Or een mar wil een tischel gene te gaget. De geslachter de gejtje heet je nee.